0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn wagen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Attention!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en opwekking.
5: De leukste zender in de stad op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto.
4: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang.

0: iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. Oog Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, Oog Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. En met veel lawaai komen de dieren eraan. Ook de kippen. Maar die eten geen wortels. En verontwaardigd maken ze lawaai. Tok, tok, tok, tok, wij willen ook wat. Tok, tok, tok, tok. Gelukkig komt pa eraan met een emmertje voor alle dieren. Ja, ze krijgen allemaal wat. En wat komt daaraan? Konijntjes. Biggen. Krijgen wij niks? Elsa maakt ook lawaai. Ik ook. Ik ook. Pront schieten iedereen in de lach. Krijgen wij ook? Ha, ha, ha. Pa en moeder kijken elkaar aan. Wat gebeurt hier? En ze moeten ook lachen. En dan gaan ze naar binnen. Moeder zet koffie. En pa brengt kopjes suiker en melk naar buiten. En dan komt moeder met de koffie naar buiten en roept... Koffie! Daar komen ze aan. Teleurgesteld kijken de kinderen naar de tafel... En ineens beginnen, zei ja, zij ook, wij willen Ranja, wij willen Ranja, wij ook Ranja. Moeder slaat de hand voor de oren. Nee, jullie, Suzanne zegt, kom, ik geef jullie Ranja. En dan komen ze terug met Ranja. Hoi, hoi. Hoi, Ranja, genoeg. Iedereen heeft allemaal lekkers gehad. De dieren zijn weer rustig aan het grazen. En de biggen rollen in de modder. Heerlijk, zo in de zon zitten. Dat is genieten. Maar, wat gaan we doen vanmiddag? Gaan we warm eten? Of brood? Hé, nee, warm eten. Suzanne, dan moeten wij eten gaan maken. En in de keuken wordt hard gewerkt. En dan hoor je ze zingen. Ja, uit de keuken. En in de tuin luisteren naar het lied. Kom mee naar buiten allemaal. En vele liederen komen voorbij. En dan... Een roep. Eten. De stoelen gaan opzij en iedereen gaat naar binnen. Hé, handen wassen, hè? En een gedrang bij de kraan. Eindelijk zitten ze aan tafel. En in stilte wordt er gegeten. Gebakken krieltjes, witlof met ei... En een gehaktbal. En yoghurt als toetje. Af en toe hoor je... Wat is dit lekker. Moeder, dit mag je nog een keertje maken. Oh, maar dat heb ik niet gedaan. Suzanne, die heeft alles gemaakt.

huisje kijken en een boze meneer. Broer, wat doe je mij daar toch een plezier mee? Maar laten we eerst maar eens meehelpen het huisje opknappen. Moet jij nog eten? Ja, is er nog wat over? Ik heb nog meel over. Dan ga ik een paar pannenkoeken voor jou bakken. Die hebben wij ook gehad. Even geduld. Dank je. Moeder begint met bakken. En al gauw kon hij eten. En ineens, zei hij, hebben jullie zin om mijn huisje te bekijken? Graag. Mogen wij thuis blijven? Zeggen de jongelui. Oh, dat is goed. En met hun vijven gingen ze op pad. En niet eens zo ver bij hen vandaan. Daar was hij het aan. Oh, dat is echt mooi. Broer deed de deur open en iedereen ging naar binnen. Wat is het hier gezellig. Jij hebt een hele goede keus gemaakt. Dat dacht ik ook wel. Een verfje hier, een behangetje daar en dan aankleden. Hoe bedoel je dat? Nou, vloerkleed, stoelen, tafel, kastje. En dan is het al heel gezellig. Gordijnen nog. Mag ik behangen? Vraagt Sylvia. Opa en pa zeggen, laat ons maar verven. En opa en zijn broer, die zijn op zoek naar vloerbedekking. Pa, kijk je ook naar verf? Wat voor kleur wil je? Wit, alles wit. En pa roept ze na. Witte verf en grondverf. En pa begint te schuren en plamuren. Moeder komt kijken. Wat ziet dat er goed uit? Vind je? Jazeker. Hé, zijn jullie er alweer? Wat goed zeg. Dan ga ik nu koffie zetten, vraagt Sylvia. Heerlijk, zeggen ze allemaal. Ja, allemaal. Oké. Koffie, bekers met melk en suiker. En pa zet de tv aan. En zoek een programma, een spelprogramma. Dat wordt het. Dan wordt er op de deur gebonst. Verstrikt gaat pa naar de deur en vraagt, wat is er aan de hand? De man die mijn huis gekocht heeft, die moet ik spreken. Een broer staat op. Ik ga met je mee, zegt pa. En als ze bij de deur komen, begint de man te schreeuwen, hoe durf je in mijn huis bezig te zijn? En broer pakt een papier uit zijn zak, eigendomsbewijs. En met grote ogen kijkt de man ernaar. Dat is niet mogelijk. Dat kan niet. Toch wel, zegt broer.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
4: De nummer 1 van de Martini-staat.
5: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
4: Oog Radio.
5: Jij hoort er ook bij.
6: Op de kabel en FM, dag en nacht. Oog Radio.
7: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

0: Bijbelvertelling.
1: Veertig dagen zijn er voorbij gegaan sinds de Heere Jezus is opgestaan. Vaak is hij bij zijn vrienden geweest, maar nu is het de laatste dag dat hij bij zijn vrienden is. De Heere Jezus had zijn vrienden gevraagd om in Jeruzalem in de opperzaal bij elkaar te komen. Waar de Heere Jezus ook was, ze bleven daar niet. De Heere Jezus ging met hen naar buiten. Heerlijk, in de zon gingen ze met elkaar op weg naar Betanië. De discipelen kenden die weg zo goed. De beek Kedron, die gingen ze over. Ze kwamen langs Gethsemane, de olijfberg op, waar ze zoveel verdrietige herinneringen hadden. En daar sprak de Heere Jezus met zijn vrienden. Het was weer net zoals vroeger. Toen wandelde hij ook met zijn discipelen. Hij leerde hen, deed wonderen. En toch was het anders. Net of er iets heel iets bijzonders ging gebeuren. Zou de meester nu van hen heen gaan? Ze luisterden met heel hun hart. De woorden van hun meester bewaarden ze als een grote schat in hun hart. Hun meester zei: blijf in Jeruzalem en wacht, want na een korte tijd, nee, ik laat je niet alleen. Als ik naar de hemel ben gegaan, komt de Heilige Geest, de trooster, die jullie gaan leren en gelukkig maken. En daarna gaan jullie naar Jeruzalem, Judea, Samaria, ja, overal op de wereld, om het evangelie te vertellen. En als ze geloofden, dan doop je hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geest. Zijn discipelen, die hadden alles gezien wat de Heere Jezus had gedaan en gezegd. En ze geloofden dat de Heere Jezus de ware Messias was, de Verlosser. En zij mochten dat aan de mensen gaan vertellen. En, zegt de Heere Jezus, ik zal bij jullie zijn. Zo zijn ze al pratende bij de Olijfberg aangekomen. Dezelfde plaats waar hij eens op neer had gekeken en had gezien, vol van droefheid, die stad die zo vol van boosheid was. Maar nu was er geen droefheid in Jezus' ogen, alleen blijdschap, want hij was de overwinnaar. Hij keek voor de laatste keer vol liefde op zijn discipelen neer, op al die mannen en vrouwen. En nog eenmaal strekte hij zijn handen over de zijnen uit. En toen, oh, kijk nou toch eens, de voeten van de Heere Jezus raakten niet de aarde. En langzaam steeg hij omhoog naar de hemel. En de discipelen vielen op hun knieën. Ze strekten hun handen naar de hemel uit en zagen dat hij al zegende naar een grote witte wolk gleed onder zijn voeten. Het was of de heiland op die wolk naar de hemel werd gedragen. Steeds hoger, hoger en hoger. naar de plaats waar de Heere Jezus gaat wonen. De mensen zagen hem niet meer. Was de Heere Jezus nu voor altijd weg? Echt weg? De mensen strekten vol aanbidding hun handen naar de hemel. En het was alsof ze in gebed dicht bij hem wilden blijven. Maar plotseling stonden er twee engelen in blinkend witte kleren bij hun. En ze zeiden: gij Galileese mannen, waarom kijk je toch zo naar de hemel? Deze Jezus, die opgenomen is, komt ook zo weer terug. En toen waren de engelen verdwenen. Het was een laatste groet van de meester. En van troost, de meester komt terug. En wij wachten ook op de terugkomst van de Heere Jezus. Ja, wanneer? Dat weet God alleen. Maar blijf vertrouwen en wachten. Want Hij komt echt. De Heere zegent en behoedt u. De Heer doet zijn licht over u schijnen en geeft u zijn vrede.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot zondag.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.
2: Goedemorgen, luisteraars. U luistert weer naar het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey en hartelijk welkom op deze Hemelvaartdag. Vandaag is er een speciale uitzending en u kunt daarom jammer genoeg niet bellen voor een verzoekplaat of groet. Wel draaien we veel muziek. En zoals u gewend bent, kunt u om 9:30 de overdenking van de week beluisteren. Vandaag wordt die verzorgd door pastor Pieter van der Rust van de Destiny Church. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
5: De leukste zender.
4: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.
6: Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op zondag op verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

0: Dan luisteren we nu naar pastor Pieter van Drest van de Destiny Church.
1: Goedemorgen Groningen op deze bijzondere donderdag van het jaar. Er is maar één donderdag in het jaar waarop dit programma wordt uitgezonden. En dat is met Hemelvaart. Ik ben blij dat u weer luistert. Want dit is een prachtige dag. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. En alles wat hij maakt is goed. Amen. Bent u klaar voor het woord van God? Open uw hart. Want God wil opnieuw spreken tot u vanmorgen. Heilige Geest, raak onze harten aan. Beroer ons en verander ons. Ga uw gang in de naam van Jezus. Misschien denkt u wel, waarom zouden we Hemelvaart moeten vieren? Wat is daar nu zo feestelijk aan? Nou, ga er maar voor zitten, zou ik zeggen. Want ik heb drie dingen voor u die maken dat Hemelvaart meer dan feest waard is. Hier komt de eerste en we lezen in Johannes 16 vers 8 en vers 10. Jezus vertelt dat de Heilige Geest de wereld van gerechtigheid overtuigt. En wat is dan die gerechtigheid waar de Heilige Geest van overtuigt? Weet u het? In vers 10 staat het. Daar staat, omdat ik, Jezus dus, heen ga naar mijn Vader. Het spreekt er dus van dat het volstrekt terecht is dat Jezus terugkeert naar zijn Vader. Het is waar hij vandaan kwam. Hij had zijn God zijn afgelegd, zegt Filippenzen 2. En was mens geworden zoals u en ik. Hij werd vervuld met de Heilige Geest en hij diende in alles zijn Vader. Hij leefde vanuit relatie met zijn Vader. Trouw, in alles, tot aan de dood toe. Hij zondigde niet, maar droeg uw en mijn zonde. Hij droeg al onze ziekte. De straf die wij verdiend hadden, was op hem. Hij ging aan het kruis voor ons allemaal. En door geloof in hem, dat hij het deed voor u en voor mij, dat wij hem zo nodig hebben, is er eeuwig leven. Worden wij verzoend met God, omdat hij alles wat in de weg stond, wegnam. Herstel van relatie, redding, genezing, bevrijding, voorziening, kracht, blijdschap, vrede, wijsheid, alles wat we nodig hebben, dankzij Jezus. Dus als hij teruggaat naar zijn Vader, is dat volstrekt terecht. Als één het verdiend heeft, dan is hij het. Dus zijn we blij vandaag voor hem. Zijn we dankbaar vandaag voor alles wat hij heeft gedaan. Dat hij de weg heeft gebaand. Dat ook wij daarom de verwachting mogen hebben bij de Vader te zullen zijn als het onze tijd is. Halleluja! Nou, ik zou zeggen, dit is al meer dan genoeg voor een geweldig feest. Maar er is meer. Ik had het u beloofd. De tweede reden voor een geweldig feest staat ook in Johannes 16. Jezus vertelde het al voor hij ging. Hij zei, en u kunt het in vers 7 lezen, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Hemelvaart is niet dus alleen geweldig voor Jezus en mogen we het vieren met hem, blij zijn voor hem. Nee, het is ook geweldig voor ons. Omdat nu Jezus terugging naar de Vader, hij de Heilige Geest kon zenden. Omdat hij heen ging, kregen wij de Heilige Geest. En dat is heel veel redenen echt super. Alleen al omdat Jezus mens was, zoals u en ik, en dus niet overal tegelijk kon zijn. Jezus ontmoeten was dus voor heel veel mensen eigenlijk onmogelijk. Dan moet je toch wel een beetje in de buurt wonen. Maar nu is er de Heilige Geest. En de Heilige Geest is overal. Hij is hier bij mij, waar ik ben, maar hij is ook bij u, waar u ook bent. Hij is overal. Het is bovennatuurlijk. We kunnen het niet begrijpen, maar het is echt waar. Hij is altijd daar waar u bent. Halleluja. En het geweldige van de Heilige Geest is dat hij God is. Hij is één met de Vader, met de Zoon Jezus. En als u een kind van God bent, omdat u Jezus hebt aangenomen als uw redder, uw verlosser en uw zaligmaker, omdat Jezus uw Heer is, dan woont hij binnen in u. En de Bijbel zegt dan dat hij u alles leert. Dat hij u leidt tot de volle waarheid. U de woorden van Jezus te binnen brengt. Dat u, hij u de toekomst verkondigt. Door de Heilige Geest is zijn kracht beschikbaar voor u. Zijn liefde, zijn wijsheid, zijn vreugde, zijn leven. Zijn vrucht, zijn gaven, een overwinnend leven. Dat altijd Jezus verhoogt. Ik zou nog wel even door kunnen gaan. Maar ik denk dat u het al wel begrijpt hoe geweldig hemelvaart voor ons is. Want zonder hemelvaart... geen Heilige Geest. Halleluja. En dan tot slot. Er is nog iets waarop ik u wil wijzen. Toen Jezus op het punt stond naar de hemel te gaan... zei hij dat we niet alleen de Heilige Geest zouden ontvangen... dat we gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Dat we de kracht, de dynamis van de Heilige Geest zouden ontvangen. We gaan het straks met Pinksteren vieren. Wonderwerkende kracht, opstandingskracht... om zijn getuige te zijn in deze wereld. Hij was de belofte van de Vader die ze moesten verwachten. En dus gingen ze naar de bovenzaal. 120 mannen en vrouwen, waaronder ook zijn moeder Maria, zegt de Bijbel. Hè? Ook zij was erbij. Eensgezind, biddend, verwachtend. Want God had gesproken en dus zou het komen. Ze wisten niet hoe, ze wisten niet precies wat, maar ze verwachten het met geloof. Ook dat is dus hemelvaart. De belofte van de Vader verwachten. In geloof, in gebed. Het laat ons zien hoe belangrijk bidden is. Jezus heeft alles volbracht. En dus is er hoop voor ons. Is er hoop voor u en mij. Dus is er overwinning voor ons. Dus is er een uitweg voor ons. Dus is alles mogelijk. Ook dat markeert hemelvaart. Wonderwerkende kracht is beschikbaar voor u en voor mij. Het enige wat je hoeft te doen, is het in geloof te vragen. Ga bidden. Heer, vervul me met uw geest, dompel me onder, doop mij, opdat ik uw getuige mag zijn, in woord en in daad. Zoals u, Jezus, zo ook ik in deze wereld. Amen. Dat is dus hemelvaart. Hemelvaart 2026. We verheugen ons met en in Jezus. Dankbaar voor de Heilige Geest. En het feest van de verwachting van grote dingen, van wonderen en tekenen, van vervulling, van het volbrachte werk van Jezus. Zodat Jezus wordt gekend en gezien in en door ons leven heen. Dat is hemelvaart. En ik wens u dus een gezegende hemelvaart. Halleluja. Ik hoop dat u hebt ervaren dat God u tot u gesproken heeft vanmorgen. Dat zijn leven en zijn geest uw hart hebben aangeraakt. Dat u bent bemoedigd. Dat u nieuwe hoop en nieuw geloof heeft gegeven. Nieuwe blijdschap, nieuwe vreugde. En weet, vergeet nooit, zijn gedachten over u zijn gedachten van vrede en van een hoopvolle toekomst. En laten we nu gaan zingen. Jezus loven en prijzen, onze Heer en onze God, voor alles wat hij heeft gedaan, voor wie hij is, voor eeuwig en altijd. God zegen.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoot heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Jacoba van Maurik met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-straat.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek. Met
2: Oog Radio.
3: Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Ik wens jullie allemaal van harte welkom bij Oogradio met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt aan mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik hoop, zoals ik wel vaker zeg, dat de mooie liederen jullie zullen raken en ook de gesproken woorden. Vandaag is het Hemelvaartsdag. Ik wil met jullie lezen uit de Bijbel, uit Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. En dat gaat natuurlijk over de hemelvaart. En daar staat: mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voor zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Ja, wat zal het indrukwekkend zijn geweest om te zien dat de Heer naar de hemel ging, dat hij wegging bij zijn discipelen. De Heer had na zijn opstanding heel wat tot hen gesproken over al wat het koninkrijk Gods betreft. Hij zei ook tegen hen dat ze Jeruzalem niet moesten verlaten, maar dat ze moesten blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei de Heer, van mij gehoord hebt.

Verder staat er in Handelingen 1 dat de Heer zei: maar ge zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

In vers 8 van Handelingen 1 staat: maar ge zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en ge zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Voor jullie die nu net de radio hebben aangezet op dit programma, het volgende. Je luistert naar Oogradio met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik.

kogel. En dat heet een fluit van riet. En daarboven staat hemelvaart. Zij hebben hem met weemoed nagestaard. En in hun ogen was een groot verlangen. Was nu het leven nog de moeite waard? Hun blikken bleven aan elkander hangen. En ieder wist wat niemand had gezegd. Dat nu hun weg door God werd omgelegd. Ze waren slechts discipelen geweest die zich door Jezus lieten onderwijzen. Maar nu begon in hun verslagen geest een onweerstaanbare zekerheid te rijzen. Dat God hun bevend hart had aangeraakt en hen tot zijn apostelen gemaakt. Luid in hun oren klonk nog Jezus' stem. Predik mijn woord aan alle creaturen. Wacht op de trooster te Jeruzalem. Hij zal u leiden en uw leven sturen. En al was veel nog moeilijk te verstaan, gewillig zijn ze in Gods weg gegaan. Zij hebben zich om Christus kruis geschaard. Al beukte tegen het levensschip de golven. Ze hebben Jezus' woorden trouw bewaard. Al wisten zij zich schapen tussen wolven. En het woord dat in hun harten was gelegd, blijmoedig in de wereld uitgezegd.

En dan is het tijd voor het wekelijkse gedicht. En dat is uit een bundeltje van E. Eiske

En verder lezen we in Handelingen 10 en 11. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voor zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen.

Wat hoorden we weer mooie liederen op deze hemelvaartsdag. Als we de Heer hebben geaccepteerd in ons leven, dan mogen we uitzien naar zijn komst. En als we eerder zullen sterven, mogen we weten dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn en bij onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Wat een vreugde zal dat zijn.

tijd is weer voorbij van dit uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Heb je een probleem op geestelijk gebied? Bel dan met 050-573-4159. Ik herhaal het nog even. 050-573-4159. En je kunt dit dan met Mary of een van de andere voorgangers bespreken. Vanmorgen was Mary Lahey weer de technicus. En mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik wens jullie allemaal een mooie, gezegende Hemelvaartsdag toe. Dag allemaal, tot de volgende keer.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Attention!
3: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen. De goedkoopste van het noorden.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
8: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl. Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
6: 50.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: OOGRADIO.

0: keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Deze commercial wordt je aangeboden door primareclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esseberg. Gratis toegang.
2: Oogradio.

0: agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfs kleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
6: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:45. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
7: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Oog Radio.

0: JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
3: Attentie!
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
7: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
8: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Eén voor jou.
10: Voordelige spijkerbroeken.
9: Eén voor mij.
10: Voordelige korte broeken.
9: Eén voor jou.
10: Voordelige t-shirts.
9: Eén voor mij.
10: Voordelige overhemden.
9: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
10: Alleen al voor de prijs.
9: Eén voor mij.
10: Ga je naar 50-50.
9: Eén voor jou.
5: OOG Radio.

0: Genoeg Radio.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actiegelden tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
1: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
3: Alleen al voor de prijs.
2: Voor mij.
3: Ga je naar 50-50.
2: Voor jou.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
7: Attention!
8: De meikermis is weer in de stad.
9: Van 7 tot en met 17 mei.
8: Groter, hoger en sneller
9: als ooit daarvoor.
8: Dit wil je niet missen.
9: Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
10: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.
11: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:45. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
4: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
4: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
3: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
4: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
3: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan, de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Attention!
6: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
7: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
8: Deze commercial wordt je aangeboden door primareclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
2: Oog Radio. Oog op wetenschap.
9: Leuk dat je luistert naar Oog op wetenschap. Mijn naam is Rob van der Waal en naast mij zit Yvonne Zijlstra.
10: Hoi, goedenavond.
9: Als je aan een eiland denkt, dan zie je misschien wel een strand voor je. Een lichtbedje op het zand, zwemmen in de zee, 's avonds een barbecue en overnachten op een camping of in een hotel. Om zo'n lekkere vakantie te kunnen vieren, moet er nogal wat werk verzet worden. Niet alleen moet het strand schoon en veilig zijn. Ook moeten de supermarkten vol liggen met producten. Moet de camping of het hotel open zijn. En als je per ongeluk een brandwond oploopt tijdens je barbecue, moet je een bezoekje kunnen brengen aan de dokter. Het is niet altijd makkelijk om voldoende mensen te vinden voor al die taken. Zeker niet als het om een kleiner eiland als bijvoorbeeld Terschelling gaat. Toch weten ook eilanden met een kleinere bevolking zich doorgaans prima te redden. Hoe kan dat? Waarom zijn de mensen op zo'n eiland zo goed op elkaar ingespeeld? En wat kunnen we op het vasteland van de samenwerking op een eiland leren? Dat zijn vragen voor
2: de gast van de week.
9: In de studio zit Loes Bouwman, universitair docent in de sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij kijkt naar sociale netwerken die mensen op een eiland hebben gevormd. Met behulp van computermodellen kan ze laten zien hoe effectief besluiten bijvoorbeeld tot stand komen en wat daarin nog te verbeteren valt. En dat doet ze vaak op eilanden, van Schiermonnikoog tot het Deense Samsø. Loes, welkom.
11: Goedenavond.
9: Wat is het mooiste eiland waar je zelf wel eens geweest bent?
11: Het mooiste eiland waar ik zelf ben geweest is een klein eiland aan de andere kant van de wereld. Het heet Tikehau. Ligt in Frans-Polynesië. Heel klein eiland met maar 200 mensen.
9: En je zegt de andere kant van de wereld. Waar hebben we het dan ongeveer over?
11: Duizenden kilometers van Nieuw-Zeeland. vandaan.
9: Oké. Okay. Dus daar ook
11: de grote oceaan.
9: Ja. Noem je jezelf dan ook een echte eilandkenner inmiddels, of valt dat wel mee?
11: Dat valt wel mee. Ik heb veel te maken gehad met onderzoek en ik ben ook wel eens naar eilanden gereisd, maar ik ben niet direct een eilandkenner.
9: Nee, want je bent meer een socioloog, toch?
11: Klopt.
9: Ja, even kort, wat doet een socioloog?
11: Socioloog onderzoekt vaak dynamiek tussen mensen en hoe processen in de samenleving zich voldoen. Dus waarom, hoe je met elkaar omgaat, waar je woont, wat voor impact dat heeft. Dat soort dingen.
9: Ah, oké. Okay. Ja. We gaan toch in gesprek met je over eilanden, maar dan het sociologische deel ervan. En waarom het belangrijk is om die netwerken op de eilanden grondig in kaart te brengen. Ook bespreken we in deze uitzending het laatste wetenschapsnieuws. En je hoort een feitje uit het UMCG Wetenschap op woensdag.
1: Oog op wetenschap.
9: Ja, Loes, in je onderzoeken kom ik vaak de term eilandheid tegen. Wat houdt dat in?
11: Eilandheid is eigenlijk een begrip in de sociologie waarmee je omschrijft dat een samenleving op een eiland en hoe sociale processen gaan, dat het eigenlijk anders is dan op het vasteland. En dat heeft ermee te maken dat een eiland vaak verder weg is. Dus een eiland is verder weg van andere plekken. Je bent meer geïsoleerd en je bent meer afhankelijk van elkaar, maar ook van internationale samenwerking.
9: Ah, oké. Is dat anders, die afhankelijkheid van elkaar, of dat met elkaar te maken hebben, dan bijvoorbeeld het Noorderschap, wat je in Oost-Nederland vaak vindt in de dorpjes?
11: Ja, dat is toch wel anders, omdat je letterlijk de afstand die je moet overbruggen om bij anderen te komen, buiten een eiland langer is. Dus je sneller aangerekend bent op mensen die dichter bij je zitten op het eiland.
9: Oké. Dus je moet echt wel met ze samen door een deur kunnen en samen met ze ergens uitkomen.
11: Ja.
9: Heb je een voorbeeld van iets wat eilandheid kenmerkt?
11: Wat je op eilanden vaak ziet, omdat ze meer afhankelijk zijn van elkaar, dat dingen zoals het ontwikkelen van iets nieuws, dus een innovatie of het ontwikkelen van beleid, dat je dan veel sneller op elkaar bent aangewezen. Dat je vaak meer afhankelijk bent van de directe gemeenschappen en instanties om je heen. En dat je elkaar daarbij moet helpen.
9: Ja. Zie je dat dan bijvoorbeeld ook als mensen een huis willen bouwen op het eiland of zo? Of?
11: Een huis willen bouwen?
9: Ja, ik vroeg me af als mensen een nieuw huis nodig hebben op een eiland, gaat daar dan echt iets makkelijker of anders in dan op het vasteland?
11: Over vastgoed, dat weet ik niet zeker. Maar ik weet wel dat op een eiland vaak, als je iets nodig hebt, bijvoorbeeld een nieuwe baan. Of als je mensen zoekt voor je bedrijf. Dat je vaker een kortere afstand hebt. Dat je mensen kennen elkaar. Dus er is altijd wel iemand die iemand weet die past bij wat jij zoekt.
9: Ja.
11: Dus de link is korter naar het vinden van wat je nodig hebt. De kennis daarover is groter.
9: Precies, ja. De gast van de vorige uitzending, bewegingswetenschapper Michel Brink, die vroeg zich af wat de grootste misvatting in je onderzoek is. En die heeft wel iets met die eilandheid te maken, toch?
11: Ja, mensen denken bij eilanden vaak dat eilanders alleen maar op elkaar zijn aangewezen. Dat ze echt afgesloten zijn van andere plekken in de wereld. Dus dat je minder connecties hebt, dat je afgesloten bent. Terwijl eilanden juist, om goed te kunnen ontwikkelen, om dingen goed te kunnen doen, te ontwikkelen, heb je juist connecties met de buitenwereld nodig. Dus samenwerkingsverbanden met andere landen, die afspraken zijn vaak duidelijker, omdat ze daar echt van afhankelijk zijn.
9: Ah, precies. Ja. Dus geen afgesloten geheel. Dat zou ik ook niet zo snel denken van bijvoorbeeld een Waddeneiland, moet ik zeggen. Dat die mensen echt niemand op de vaste wal kennen. Maar goed om wat uit de wereld te helpen.
10: En wat zie je bijvoorbeeld makkelijker gebeuren op een eiland dan op het vasteland?
11: Op een eiland zie je vaak dat initiatieven, dus als je iets nieuws wil ontwikkelen, een innovatie, als een groep burgers, een burgerinitiatief, dat makkelijker van de grond komt omdat de netwerken van mensen kleiner zijn. Of eigenlijk dichter, zou ik moeten zeggen. Mensen kennen elkaar beter en veel mensen kennen iemand die jij dan zoekt.
10: Mm-hmm.
11: Dus je bent sneller bij degene die je nodig hebt. En op veel plekken in het vasteland gaan mensen toch sneller naar instanties of naar internet. En minder snel met elkaar praten over wat je nodig hebt.
10: Ja, ja. Dus je ziet wel echt wel kortere lijntjes, zeg maar.
11: Vaak wel. Ja. Maar niet per definitie.
10: Nee, precies.
9: Ja, oké. En over wat je noemde burgerinitiatieven, over wat voor soort dingen kunnen we het dan bijvoorbeeld hebben?
11: Het kunnen verschillende dingen zijn, zoals maatjesprojecten in de buurt. Dat kunnen dingen zijn zoals, om het over duurzaamheid te hebben. Het ontwikkelen van duurzame energie, zoals een buurt die samen zonnepanelen op hun daken willen hebben en dat samen willen regelen. Dat soort dingen sneller van de grond komen.
9: Ah, oké. Okay. Je hebt het over een van die plekken waar die eilandheid, waar die burgerinitiatieven best wel goed van de grond komen, volgens mij. Die vaak terugkomt ook in onderzoek, is het Deense Samsø. Wat voor dingen zie je daar gebeuren?
11: Samsø is een succesverhaal, een succesvoorbeeld van een eiland die in een korte tijd op zijn eigen krachten geheel energie onafhankelijk is geworden en duurzame energie is gaan ontwikkelen. Het is een eiland die heel erg afhankelijk was van de landen om zich heen. Met alle energiepijpen door de zee. En het eiland heeft in relatief korte tijd, ongeveer 10 jaar... met alle mensen daar kunnen organiseren dat ze helemaal energie-neutraal en energie-onafhankelijk zijn.
9: Ja, dat is best wel snel. Waarom wilden ze dat zo graag?
11: Omdat ze merkten dat ze als een kleine gemeenschap heel erg afhankelijk waren van energie, internationale energie. Dat die prijzen heel erg fluctueren door alle geopolitieke spanning. Ja. En omdat het zo'n kleine gemeenschap is die zo afhankelijk was van internationale energie, merkten ze dat ze daar veel last van hadden en wilden ze meer zelfredzaam zijn.
9: Ja, en heb je een idee, dit specifieke voorbeeld, wat maakte dat zo in 10 jaar lukte, dat het zo snel ging?
11: Zowel de mensen die daar wonen, dus gewone burgers zoals jij en ik. Maar ook de overheid, lokale overheden, hebben echt samengewerkt en vaak samen afgesproken over wat kunnen we doen om als eigen gemeenschap goed voor onszelf te kunnen zorgen. Waar zijn we toe bereid om samen te doen om dit voor elkaar te krijgen? En omdat ze vaak, ja, het een kleine gemeenschap is het vaak gelukt om samen af te spreken en daarover te hebben.
9: Ah, precies. Ja.
10: Ja, mooi voorbeeld. Ja, ik ben ook wel benieuwd van, ja, in het algemeen van wat we kunnen leren van aanpak op eilanden.
11: Iets wat ik veel terugzie in onderzoek van kleinere eilanden is dat, omdat eilanders weten dat ze meer op elkaar zijn aangewezen, dat ze ook elkaar sneller te hulp schieten en meer kennis hebben van wie wat allemaal doet. Waardoor er meer gedeeld wordt, meer sneller geholpen wordt bij nieuwe initiatieven of hulpvragen.
10: Mm-hmm. Ja.
11: En ik denk dat in andere plekken dat daar ook van geleerd zou kunnen worden.
9: Dat mensen daar toch afwachtender zijn om elkaar te helpen. Of überhaupt niet eens doorhebben dat mensen hulp nodig hebben.
11: Ja, of niet eens doorhebben dat er allemaal hulp voorhanden is. Gewoon heel dichtbij.
9: Ja,
11: en heel
9: precies.
11: Makkelijk.
9: Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat daar, ik zat daar net ook even over na te denken met dat Samsø voorbeeld. Ik kan me ook voorstellen dat er wel een nadeel aan kan zitten. Dat je toch best wel veel met elkaar te maken hebt. Misschien soms wel een beetje te makkelijk als overheid. Dat die grens tussen professioneel bestuur en vriendendiensten misschien toch kan vervagen. Of is dat iets wat je terugziet?
11: Jazeker. Ook in hetzelfde voorbeeld van Samsø merkte je in verschillende beleidsprocessen dat mensen kennen elkaar. Dus als er iets geschreven staat over wat bepaalde mensen vinden en waarom ze willen dat het zo gaat, dan ben je toch makkelijk te identificeren. Dus je bent niet zo anoniem in het uiten van je mening, in het uiten van je stem over bepaalde zaken. En dat maakt dat er meer, soms ook wel sociale druk is.
9: Ja.
11: Mensen elkaar opzoeken om hun mening aan te passen of bij te stellen.
9: Kan ook wel leiden tot conflicten.
11: Dat kan leiden tot conflicten. En omdat het een kleine gemeenschap is, blijft dat makkelijk hangen. Zo worden mensen geïdentificeerd.
9: Mm-hmm.
11: Dus dat heeft een bepaalde kwetsbaarheid.
9: Ja. Maakt het nog uit voor dat gevoel van verbondenheid of dat gevoel van eilandheid, dat mensen dingen met elkaar regelen, hoe groot zo'n eiland is?
11: Ja, dat maakt zeker uit. Hoe groter, hoe meer mensen er zijn, hoe lastiger is om iedereen te kennen en te weten wat er allemaal speelt.
9: Ja. Heb je een idee tot wat voor grootte je nog zou kunnen spreken van eilandheid in min of meerdere mate? Ja, ik heb bijvoorbeeld iets als Nieuw-Zeeland. Daar kun je niet echt meer spreken van eilandheid. Maar...
11: Toch heeft eilandheid is iets wat alle eilanden wel kenmerkt. Alle eilanden hebben historisch gezien toch wel een... het zijn vaak samenlevingen met een migratieachtergrond die op een bepaalde manier daar terechtgekomen zijn in die samen... moesten overleven op dat eiland. Dus zelfs op grotere eilanden merk je dat dat nog in de geschiedenis in de generaties verbonden zit.
9: Zo'n saamhorigheidsgevoel.
11: Saamhorigheidsgevoel, maar ook van wij moeten het met elkaar doen, want de rest is ver weg. En we weten niet hoe makkelijk het zal zijn om dat stand te houden.
9: Ah.
11: Deze tijd merk je dat grotere eilanden zoals Nieuw-Zeeland, die kunt u meer als een land zien. Maar toch kennen zij ook nog die geschiedenis. Dus het is echt wel iets wat een eiland kenmerkt.
9: Oké, toch nog wel. Straks praten we verder. Gaan we dieper in op de onderzoeken die je precies doet. Welke experimenten daarbij horen. En wat we daar op het vasteland in bijvoorbeeld Noord-Groningen en Friesland wellicht van kunnen leren. Maar eerst is het tijd voor muziek. Je koos voor Just van Radiohead. Waarom vind je dit zo'n mooi liedje?
11: Dit liedje zelf vind ik gewoon heel goed klinken. Maar Radiohead voor mij is een band die doet veel aan klimaatcrisis en zet zich daar ook veel voor in. Ze combineren een beetje hun passie voor muziek en duurzaamheid. En daarom vond ik hun een goed voorbeeld voor deze uitzending.
9: Dan gaan we luisteren naar Just van Radiohead.

0: Just van Radiohead. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. In de studio is Loes Bouwman, universitair docent in de sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar samenwerkingen op eilanden en weet wat de eilanders anders maakt dan mensen op het vasteland. Straks praten we met haar verder over netwerkonderzoek en horen we of je die eilandsamenwerking ook op het vasteland zou kunnen toepassen. Maar eerst gaan we naar het
1: wetenschapsnieuws.
0: Het opvallende wetenschapsnieuws van de afgelopen 2 weken. Yvonne en ik hebben onze meest opvallende nieuwtjes voor je op een rijtje gezet. En ik trap af. Ja, er waren documenten en die raakten al in de 13e eeuw in de vergetelheid, maar zijn nu met de behulp van rugwetenschapper Kim Fowler teruggevonden. 42 pagina's van een vroege kopie van het Nieuwe Testament. Deze versie van de brieven van de apostel Paulus is al in de 6e eeuw gekopieerd, maar was uit elkaar gehaald en deels gebruikt als kladpapier voor andere boeken. Dat zal je maar gebeuren met zo'n document. De overgebleven pagina's raakten verspreid over bibliotheken in Italië, Griekenland, Rusland, Oekraïne en Frankrijk. Nu zijn de overgebleven pagina's zo belicht dat de sporen die de missende pagina's achterlieten zichtbaar zijn geworden. Die sporen zijn achtergebleven toen het boekwerk opnieuw in de inkt werd gezet en toen werd gesloten. En toen zijn resten van die tegenoverliggende pagina's doorgedrukt op de pagina's die we nog hebben. En als een soort afdruk dus. En die kan je nu weer terugzien. Het is niet zo dat we nu een nieuw deel van het Nieuwe Testament hebben gevonden. Dat kennen we allemaal al. De tekst is een van de kopieën van het Nieuwe Testament. Maar die bevat wel opmerkingen over de brieven van Paulus die in de loop der eeuwen zijn toegevoegd. En vertelt daarmee meer over de geschiedenis en de Bijbeloverlevering en het leven van de mensen uit die tijd. Yvonne, je hebt nieuws over aardbevingen, toch?
2: Ja, klopt. Onderzoekers van het Lectoraat Veiligheid en Aardbevingen van de Hanze hebben een primeur. Voor het eerst is de fundering van een houten hoogbouw getest op aardbevingsbestendigheid. Het onderzoeksteam wil beter begrijpen hoe trillingen een hoog houten gebouw van 5 verdiepingen beïnvloeden. En doet dat met behulp van digitale simulaties. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Hout is namelijk goedkoper en duurzamer dan beton en moet in de komende jaren vaker gebruikt worden in aardbevingsgebieden. De onderzoekers hebben geen compleet gebouw neergezet, maar testen verschillende dingen die van invloed zijn op de aardbevingsbestendigheid. Zo worden er schokdempers onder het gebouw getest en het zand voor de fundering. Die simulaties vinden niet alleen in Groningen plaats, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Geen enkele testlocatie beschikt namelijk over alle benodigde apparatuur om een volledig gebouw onder aardbevingsomstandigheden te meten. Bovendien brengt iedere locatie zijn eigen kennis mee. Onderzoekers in Griekenland weten veel over dempers die onder het gebouw zitten en in Bristol kan er met zand getest worden. Door de data uit verschillende landen te combineren ontstaat in een computer in Groningen een compleet virtueel model van het gebouw. Hopelijk kan een echte versie van dit gebouw over jaren een daadwerkelijke aardbeving doorstaan. Rob, wat heb jij voor nieuws vanuit het UMCG?
0: Ja, wanneer mensen die lijden aan hartfalen een lage dosis van het medicijn digoxine krijgen, vermindert het aantal ziekenhuisopnames met zo'n 25%. Dat blijkt uit een studie van het UMCG onder 1000 patiënten met hartfalen. Een ziekte waarbij het hart bloed minder goed rondpompt, meldt het UMCG zelf op haar website. Het medicijn digoxine is al langer in beeld om te gebruiken bij hartfalen. De stof die eerder werd gewonnen uit het plantje vingerhoedskruid is zelfs het oudste en goedkoopste medicijn voor hartfalen dat bestaat. Digoxine remt bijvoorbeeld stresshormonen in het bloed. Al is een hoge dosis wel wat ongunstig, want het zorgt voor meer samentrekkingen van de hartspier, terwijl het beter is in het geval van hartfalen om het hart te ontlasten. De afgelopen decennia zijn verschillende hartfalen medicijnen op de markt gekomen, waardoor minder digoxine wordt gebruikt. Nu krijgt nog 15% van de patiënten digoxine voorgeschreven. En de verwachting is dat door de nieuwe studie de richtlijnen voor hartfalen zullen veranderen, waardoor digoxine meer wordt gebruikt. Al is het maar vanwege de prijs. Een dosis kost 10 cent per dag, terwijl andere hartfalen medicijnen met enkele euro's per dag een stuk duurder zijn. Dan gaan we naar de evenementen voor de komende tijd.
2: Ja, wist je dat inmiddels ongeveer de helft van alle Nederlandse volwassenen te zwaar is? In Nederland kampen steeds meer jongeren en volwassenen met overgewicht en obesitas. Daar is dus heel veel gezondheidswinst te behalen. De Publieksacademie van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen duikt daarom vanuit verschillende invalshoeken in dit onderwerp. Gezondheidspsycholoog Arie Dijkstra bespreekt overgewicht en obesitas vanuit een gedragspsychologisch perspectief. Hoe ontstaan gewoontes eigenlijk? En vooral, hoe doorbreek je ze? Hij geeft praktische inzichten en tips. En wat weten we over voeding uit medisch onderzoek? Hoe belangrijk zijn de beweegrichtlijnen nou echt? Epidemioloog Eva Korpelijn vertelt over de sleutelrol van gezonde voeding. Wil je erbij zijn? Dat kan. De Publieksacademie vindt plaats op 9 juni van 7:30 tot 9:30 in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De toegang is gratis, maar je moet vooraf wel even een toegangsbewijs reserveren. Zoek daarvoor via Google op GMW Publieksacademie. Naast deze Publieksacademie is er binnenkort ook een theatervoorstelling om te bezoeken. Rob, vertel.
0: Ja, daar ga ik wat over vertellen. Regelmatig zijn patiënten niet alleen in het ziekenhuis voor een behandeling, maar bijvoorbeeld ook betrokken bij onderzoek. Nieuwe behandeling, een medicijn dat ze mogen testen. Op basis van verhalen van patiënten en onderzoekers over dit soort onderzoek binnen het UMCG maakt een theatergroep een voorstelling. Er is ook ruimte voor verhalen uit het publiek die vervolgens naar een scène op het podium worden vertaald. De avond is vooral bedoeld voor UMCG-patiënten, naasten en onderzoekers, maar in principe kan iedereen langskomen. De theatervoorstelling vindt plaats op 30 juni vanaf 7 uur in het Stadslab in Groningen. Zoek via Google op Mag ik u iets vragen, UMCG? Dan vind je een pagina waarop je je kunt aanmelden. De avond is gratis.
1: Oog op wetenschap.
0: Ja, leuk dat je nog steeds luistert naar Oog op wetenschap. In de studio is Loes Bouwman, universitair docent in de sociologie aan de rug. Zij doet onderzoek naar de samenwerking op eilanden en weet wat eilanders anders maakt dan mensen op het vasteland. Loes, jij bent socioloog en van oorsprong geen eilandexpert. Daar hebben we het in het begin al even over gehad. Hoe ben je dan toch bij de eilanden uitgekomen in je onderzoek?
3: Ik heb veel onderzoek gedaan naar hoe mensen samenwerken in collectieven, in burgerinitiatieven. En ben gaan samenwerken met andere wetenschappers, waaronder Wanda Jager. Hij is een onderzoeker die veel doet met duurzaamheid, maar ook met sociale interactie tussen mensen. Ja. En ik ben met hem in aanraking gekomen en daarmee ook met Dimitris Ballas. En Dimitris Ballas is een eilandexpert en samen hadden wij een onderzoek naar hoe mensen op eilanden en andere plekken samenwerken.
0: Ah, cool.
3: Zo ben ik erbij gekomen. Ja.
0: Werkt Dimitris ook aan de rug?
3: Ja, hij is professor bij ruimtelijke wetenschappen.
0: Ah, oké. Okay. En zo kom je toch een beetje in elkaars vaarwater terecht.
3: Precies.
0: Ja.
2: Op welke eilanden heb je inmiddels onderzoek gedaan?
3: Voornamelijk op Samsø, maar ik ben ook wel betrokken bij IJsland en ook bij Schiermonnikoog.
0: Nogal een hoop eilanden wel. Ja. We hebben het al even gehad over wat je hebt gedaan op Samsø. Of in elk geval wat er speelde op Samsø. Wat is jouw rol daar?
3: Mijn rol was heel erg om te kijken naar sociale interactie tussen mensen. Het doel op Samsø was om onafhankelijk te worden. En ik heb gekeken hoe hebben mensen dat aangepakt. Wie maakt een connectie met wie? Hoe werken mensen samen en hoe verlopen van die samenwerkingsprocessen?
0: Ah, oké. Okay. Ja. En wat heb je dan gedaan op Schiermonnikoog?
3: Op Schiermonnikoog was ik ook betrokken bij een onderzoek dat gaat over ouder worden op Schiermonnikoog en hoe de samenleving daarmee omgaat. Je ziet op Schiermonnikoog dat er steeds meer vergrijzing is. Dus steeds meer oudere mensen en minder jonge mensen. En dat ze nadenken over hoe moeten we dat doen bijvoorbeeld als je daar wil blijven wonen. Waar ga je wonen en wie gaat er dan voor je zorgen in de ouderenzorg?
0: Ja, vergrijzing, dat ken ik ook van het vasteland. Maar wat maakt Schier daarin lastiger?
3: Omdat Schiermonnikoog een relatief klein eiland is met weinig inwoners. En de vergrijzingsratio daar nog een stuk hoger is dan het vasteland. Er zijn gewoon veel meer oudere mensen dan jongere mensen. Dus er blijven niet zoveel mensen over die dan voor de oudere mensen kunnen zorgen.
0: Mm-hmm.
3: En dat is een probleem.
0: Ja, zijn er ideeën in die richting om daar

0: ja, ze op de veerboot zetten, zou ik zeggen. Maar dat gaat vast niet zo makkelijk.
1: Ja.
0: Of toch wel?
1: Nee, de meeste mensen willen graag blijven waar ze zijn. Ja, die zijn gehecht aan de plek waar ze wonen. Die hebben daar een sociale netwerk. Die willen daar graag oud worden. Dus het gaat vooral om, hoe kunnen we er samen voor zorgen dat hier ook kan. Dus het aantrekken van werkkrachten.
0: Ja, precies. Ja. Ja. We hadden het al even over je onderzoek op Samsung gehad. Ik blijf er toch nog een keer op terugkomen. Je keek naar duurzame ontwikkeling, naar de energievoorziening. Zijn dat thema's die vaak terugkomen in zo'n onderzoek of op eilanden?
1: Ja, in mijn veld wel. Ik ben betrokken bij onderzoeken die daar specifiek over gaan. En ik zie dat daar ook veel aandacht voor is. Je zou kunnen zeggen dat er wereldwijd meer aandacht is voor duurzaamheid en wat verschillende plaatsen eraan moeten doen om bij te dragen aan de klimaatcrisis. Ja. En voor sommige eilanden is dit een ingrijpender verandering dan voor anderen.
0: Ja, we hadden het met Samsa even gehad over dat de energie daar heel erg duur werd via die pijpleidingen, dat ze graag onafhankelijk wilden zijn. Is dat iets wat je vaker terug hoort komen?
1: Ja, dat zie je vaak, dat eilanden afhankelijk zijn van energie uit andere landen. En dat het voor een kleiner land dus duurder is om dat te bekostigen. Zeker als je het allemaal extern moet halen. En dat het dus een goed idee kan zijn om te kijken hoe je dat zelf kunt doen.
0: Ja. Een van de dingen die je ook op Samsung hebt gedaan, heb ik begrepen, is een sociale netwerkanalyse. Wat houdt dat in?
1: Sociale netwerkanalyse is eigenlijk een verzamelnaam voor technieken waarbij je kijkt naar wat voor relaties mensen met elkaar hebben en hoe die eruit kunnen zien. Dus in het geval van Samsung, hoe vindt de gemeente mensen die mee willen denken over dat initiatief? Waar vind je mensen die kennis hebben over duurzame energie? Waar vind je mensen die weer andere kennis hebben die nodig is om dat op poten te zetten?
0: Ja.
1: En ik heb dan gekeken naar hoe vinden die mensen elkaar? Hoeveel stappen moet je zetten om iemand te vinden die de juiste kennis heeft?
0: Ja, en dat stop je dan? Kun je dat in een computer stoppen? Of hoe ga je hem?
1: Ja, kun je in een computer stoppen. Je kunt het zien als een spreadsheet waarin je zet, oké, hoeveel mensen zijn er betrokken bij dit idee? Wie hebben een directe relatie met elkaar? Wie werken er samen? Nou, die krijgen dan een 1. Zij hebben een werkrelatie samen. Andere mensen die hebben misschien een indirecte. Die kennen elkaar alleen en die vertellen informatie door, maar die werken niet met elkaar samen. En al die informatie kun je opslaan in een bestand en dan kun je kijken van, nou, wat zijn nou karaktereigenschappen van dit netwerk? Werken mensen heel veel direct met elkaar samen of moet je meer stapjes zetten om bij elkaar te komen?
0: Ja, precies. En als je het over die netwerken hebt, wat voor grootte voor een netwerk moet ik dan bijvoorbeeld denken?
1: Voor dit soort netwerken, als het gaat om burgerinitiatieven, dan heb je vaak het hele grote netwerk. Dat zijn wel honderden mensen. Maar daarbinnen heb je vaak zogeheten clusters, groepjes van mensen die samenwerken. Dus een bepaalde buurt. Dan heb je het over 20, 30 mensen. Mensen die bij de gemeente werken ook. Meestal een team van 10, 20 mensen. En die hebben dan weer één directe lijn met een ander groepje.
0: Mm-hmm. Dat zijn nog best behapbaar om na te kijken.
1: Ja.
0: Ja, dat is het ook wel. Waarom wil je die sociale netwerkanalyse graag juist op een eiland doen?
1: Vooral op de wat kleinere eilanden. Eilanden kunnen bij uitstek heel mooie casussen zijn. Omdat je letterlijk en figuurlijk een grens hebt.
0: Ja.
1: Van waar het land eindigt. En je kunt daardoor, eilanden hebben vaak specifieke karaktereigenschappen. Dus je hebt kennis van alle eigenschappen die invloed hebben op hoe dingen gaan. Je hebt meer controle en meer zicht op wat allemaal een rol speelt in hoe besluitvorming gaat en andere dingen. En daardoor is het een mooie een voorbeeld met duidelijke beperkingen waardoor je beter weet waarom dingen gaan.
0: Ja, precies. Ja, terwijl als je op het vasteland doet, dan is het maar de vraag, waar leg je de grens tussen? Kennen mensen elkaar? Kennen ze ze?
1: Ja, dan kan dat lastiger zijn.
0: Oké, ja. Op Samsung hield je ook bezig met een sociale simulatie. Wat had dat in?
1: Ja, sociale simulatie is ook een verzamelnaam voor verschillende technieken, waarbij je eigenlijk probeert te kijken naar

0: hoe mensen met elkaar bijvoorbeeld samenwerken en hoe sociale processen gaan. Maar je probeert het na te doen, je probeert het na te bootsen. Dus je neemt een voorbeeld van hoe het in het echt kan gaan. En dan in een simulatiemodel kun je dingen testen, bijvoorbeeld bepaalde beleidsscenario's die lastig zijn om meteen in het echt te toetsen. Omdat dat lang duurt en heel veel geld kost. En in een simulatiemodel kun je kijken van hoe zou het nou zijn als de overheid meer geld zou hebben om informatieavonden te organiseren. Doordat de overheid dat geld er echt insteekt en weet of ze dat wel willen doen of zouden moeten doen, kun je dat nadoen, dus simuleren. Om te kijken of het een goed idee zou zijn om het echt te doen.
1: Ah, dat is ook dus ook iets wat jij bijvoorbeeld op Samso hebt gekeken. Ja, of het zin had om die energietransitie nog sneller dan die 10 jaar te laten verlopen om infoavonden te organiseren.
0: Ja.
1: Bleek dat?
0: Ja, dat bleek. Dat was een van de dingen die we daaruit vonden. Dat hoe meer tijd je en ruimte je maakt om mensen te informeren en in gesprek te gaan over wat je kunt doen en wat het voor invloed het op jou heeft om energie onafhankelijk te zijn. Dat mensen er meer over nadenken en dus ook meer betrokken willen zijn. Omdat ze meer weten wat ze kunnen doen en wat het voor ze betekent.
1: Ja. Heb je ook een idee hoeveel maanden of jaren dat misschien nog had kunnen schelen? Of is dat niet iets waar jullie naar kijken?
0: De tijd, dat is lastig om te zeggen. Mensen denken graag wat. Aan de ene kant denken mensen graag wat langer na over moeilijke onderdelen. Vooral als het gaat om veel tijd en geld. Ja. Aan de andere kant zie je dat mensen toch vaak al snel een sterke mening hebben. En dat die mening heel erg geldt in hun gemeenschap. Dus ook als je veel informatieavonden organiseert, dan hangt het vaak al. Zit een beetje vast.
1: Ah, oké. Okay. Dus,
0: en hoe meer informatieavonden je organiseert, hoe meer eigenlijk dynamiek je kan organiseren. Mensen meer informatie kunnen krijgen. Dus een idee kunnen aanpassen.
1: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, leidt het misschien tot meer mensen die sneller of beter een idee hebben van goh, wat gaat er gebeuren? Maar niet per se tot een sneller lopend stappenplan totdat alles duurzamer is?
0: Dat kan wel, maar in dit geval hadden we gekeken naar of informatieavonden bijdragen aan mensen. Dat mensen ermee instemmen om energie neutraal te worden of onafhankelijk.
1: Ah, oké. Okay. Dus het is juist dat gedeelte.
0: Ja, ja.
1: Of mensen graag überhaupt die energietransitie aan willen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, ja. Straks gaan we het hebben over wat mensen op bijvoorbeeld het platteland, het vasteland zelf, kunnen leren van netwerkanalyses die je hebt uitgevoerd. Maar eerst is het weer tijd voor muziek. Animals van Muse. Waar gaat dit liedje voor jou over?
0: Dit liedje gaat voor mij over hoe we als samenleving een beetje soms zijn doorgeschoten in wat we allemaal maar gewoon kunnen doen en kopen. Zonder na te denken over de consequenties die dat voor anderen zou kunnen hebben. Voor andere mensen of voor het klimaat bijvoorbeeld.
1: Precies, we gaan luisteren. Animals from Muse. Zodra hij loopt. Dat is heel raar, want ik zie hem hier wel.

0: met een hoop geklap en applaus eindigt Muse, Animals. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Dat was Animals van Muse en dan krijg je nog iets van me.
1: Wetenschap op woensdag.
2: Als mensen met een depressie elektroshocktherapie krijgen, dan groeit een deel van hun hersenen. Elektroshocktherapie is de effectiefste behandeling voor ernstige depressie. Onder volledige verdoving krijgen mensen elektrische stimulaties op het hoofd toegediend. Dit veroorzaakt een soort epileptische aanval. Tijdens deze behandeling groeit de hippocampus. Dit gebied is belangrijk voor het geheugen.
1: Oog op Wetenschap.
0: Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Dat was onze rubriek Wetenschap op woensdag. Een hersenfeitje vanuit het UMCG. Kijk ook op het Instagram-account Wetenschap op woensdag voor meer wetenswaardigheden over ons brein. Gaan wij ondertussen verder met de uitzending. In de studio is Loes Bouwman, universitair docent in de sociologie, aan de rug. Zij doet onderzoek naar samenwerking op eilanden en weet wat eilanders anders maakt dan mensen op het vasteland. Loes, je hebt onderzoek gedaan naar sociale netwerken op eilanden. We hadden het daar net ook even over. Kun je wat er op een eiland gebeurt ook vertalen naar bijvoorbeeld het vasteland in die netwerken?
3: Ja, goede vraag. Jazeker kan dat. Om terug te komen op een aantal dingen die we besproken hebben. Eilanden kenmerken zich vaak door afhankelijkheid en kleinschaligheid.
0: Ja.
3: Dit zijn thema's die natuurlijk ook op het vasteland kunnen spelen in de kleinere gemeenschappen of dorpen en steden die wat verder van andere steden af liggen. Om iets te noemen, in Noord-Nederland zijn er veel plekken die heel erg afhankelijk zijn van beperkt openbaar vervoer.
0: Ja.
3: Wat mensen verder van elkaar afbrengt. En dat zou je kunnen vergelijken met kleinschaligheid en afhankelijkheidsdynamieken die ook spelen op eilanden.
0: Ja, precies. Ik kan me genoeg kleine Groningse, Noord-Groningse dorpjes voorstellen waar bijna nooit meer een bus komt. Ja, een van de dingen waar ik nog benieuwd naar was werkgelegenheid op de eilanden. Is dat ook iets waar we wat van kunnen leren? Of ja, wat speelt er eigenlijk met de werkgelegenheid op de eilanden?
3: Op veel kleinere eilanden zie je dat werkgelegenheid heel vaak draait om toerisme. Dus je hebt bepaalde branches waar heel veel werkgelegenheid is en altijd wel iemand voor nodig is. Maar er zijn ook heel veel andere soorten werk waar het gewoon moeilijk is om genoeg mensen voor te vinden. Zoals ik noemde, Schiermonnikoog ouderenzorg. Dat is iets wat daar heel erg speelt. En op andere plekken in de wereld. Bijvoorbeeld in Azores, daar is heel veel toerisme. Daar is heel veel landbouw. Maar als je gaat kijken naar weer meer sociaalachtig werk, ja, soms lastig om daar mensen voor te vinden.
0: Ja, en dus je moet er toch aan komen, maar...
3: Ja, en wat je vaak dan ziet is dat de kleinschaligheid helpt met iemand kent iemand. De lijntjes zijn korter, waardoor je het probleem toch opgelost krijgt. En dat er veel geïnvesteerd wordt om een eiland aantrekkelijk te maken en mensen erheen te trekken. Kleine steden op het vasteland doen dat vaak ook. Die proberen te adverteren waarom hun gemeente een gemeente is waar je graag wil wonen.
0: Ja.
3: Omdat ze graag willen dat er meer mensen komen om te helpen met dingen.
0: De rust, de ruimte.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Ja.
4: En als je specifiek kijkt naar de eilanden die bij Groningen en Noord-Friesland horen, is er iets vanuit je eigen onderzoek wat mensen op die eilanden kunnen leren van de aanpak van problemen op andere eilanden uit jouw onderzoek?
3: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk als het gaat om kijk naar je eigen netwerk en kijk om je heen wat er allemaal is aan kennis en initiatieven, dat je heel snel erachter komt dat er veel gedaan kan worden. Mm-hmm. En ik denk dat op het vasteland en zeker in grotere, meer anonieme of individualistische plaatsen waar je meer op jezelf bent, dat het antwoord dichterbij is dan je denkt.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zijn er eilanden, als je bijvoorbeeld over de Wadden eilanden hebt, die al verder zijn in de aanpak van hun problemen? Of waar dat netwerk nog hechter is en daardoor dingen makkelijker worden opgelost dan andere eilanden? Zit daar verschil in?
3: Ja, er zijn heel veel verschillen tussen eilanden daarin. Het ene eiland heeft alles meer onder controle en hebben veel goede ideeën die makkelijk van de grond komen. En andere eilanden, daar gaan echt dingen mis en de dingen passen niet. Het zijn vaak dingen die niet lukken. Op een eiland heb vaak ermee te maken dat het van buitenaf ideeën zijn die bijvoorbeeld internationaal gezegd wordt, jullie moeten het zo doen, want de rest doet het ook zo. En dat je dan merkt, ja, maar dat past niet bij hoe het eiland draait. En dat het dan dus niet goed lukt.
0: Zijn er voorbeelden waar je zo aan denkt van dingen die van buitenaf worden opgelegd, maar op zo'n eiland niet werken?
3: Één voorbeeld, het is niet heel dicht bij huis, maar bijvoorbeeld een eiland zoals de Malediven. Dat is een eiland die heel erg veel toerisme trekt. En toerisme heeft allerlei natuurlijk pluspunten, maar ook minpunten, zeker als het gaat om duurzaamheid. Dit is een eiland die opgelegd werd om meer te doen aan duurzaamheid. En de oplossing op Malediven was om veel eco-resorts te bouwen met duurzame producten. Het trekt heel veel mensen. Die mensen moeten er allemaal naartoe vliegen.
0: Ja.
3: En daardoor heb je ook veel schade aan het milieu en aan de veel ecologische schade. Ja. Dus ze doen iets ecologisch, maar eigenlijk...
0: Kunt je afvragen hoe ecologisch
3: niet helemaal.
0: Het is.
3: Dus dat is iets wat daar nog aan gedacht moet worden.
0: Ja, precies. Ja, kun je goed afvragen hoe ecologisch zo'n eco-resort dan is.
3: Maar
0: welk volg onderzoek ga je zelf nog doen?
3: Ik ben bezig met het opzetten van vergelijkbaar onderzoek met Waddenregio en in Noord-Nederland, dus Groningen, Noord-Friesland. Waarbij het gaat om duurzaamheid en verschillende soorten burgerinitiatieven.
0: Oké, en heb je dan specifiek niet over de eilanden, maar over het vasteland in Noord-Groningen? Of wel, gaat dit wel over de eilanden?
3: Nee, zowel Waddeneilanden als Noord-Nederland. In samenwerking ook.
0: Dus juist die combinatie. En ging op zoek naar...
3: Precies.
0: En wat ging je daar precies in doen?
3: Het idee is, maar dit is nog in ontwikkeling, om meer te kijken hoe eilanden en Noord-Nederland hun krachten kunnen bundelen. Omdat ze... ze zijn afhankelijk van elkaar en hebben een afstand tot de rest van Nederland.
0: Ja.
3: Er valt veel winst te behalen in wat er hier in de regio allemaal is, maar wat niet iedereen deelt. En ik wil kijken hoe verschillende kleine regio's in de buurt meer kunnen samenwerken aan zoiets als bereikbaarheid of duurzaamheid.
0: Oh ja. Mooi initiatief lijkt me. Loes Bouwman, docent in de sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker op het gebied van netwerken op eilanden. Bedankt voor je komst. Het is in jou nog de beurt om een vraag te stellen aan een gast. In dit geval die van de uitzending over 4 weken. Dat is depressie- en piekeronderzoeker Marlijn Beste. Welke vraag heb jij voor Marlijn bedacht?
3: Wat kunnen volwassenen van kinderen leren als het gaat om gedachten sturen?
0: Mooie vraag. Die gaan we aan Marlijn stellen.
1: Oog op wetenschap.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Oog op wetenschap hoor je over 2 weken weer. Dan is muziekonderzoeker Leonieke Bolderman te gast. Met haar gaan we het hebben over waarom mensen muziek koppelen aan een toeristische plek. Zoals bij de filmmuziek van Game of Thrones. Mocht dat je te lang wachten zijn... Ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op Wetenschap terug te luisteren op Spotify. We zijn ook heel benieuwd naar wat je van Oog op Wetenschap vindt. Heb je bijvoorbeeld een vraag, een opmerking of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Instagram of LinkedIn. En volg ons ook meteen. Dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over 2 weken.

0: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
5: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen in Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
4: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
6: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
4: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
7: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
8: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Oog Radio.

Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leeft.

Hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip. Haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door vermorgen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sapa wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Oog Radio.
6: Let's rock the program.
7: Can you tell me a little bit more about these records?

Een hele goede avond, luisteraars. Het is alweer halverwege mei en ik heb toch van de week 's avonds toch nog eventjes de verwarming aangedaan. Jemig, het is nog redelijk fris voor de tijd van het jaar. De zon had al lang heel lekker warm moeten schijnen. Maar goed, dan luisteren we toch gewoon naar Reggae Magic bij Oog. En dan wordt het vanzelf lekker warm. Zonnige muziek. Tot 11 uur Reggae Magic met DJ Steely at the controls. En ik had wat verzoekjes via mail of ik wat meer ska zou willen draaien. Nou, dus bij deze, dan begin ik daar gelijk mee. Scatterlights from Russia with Love. En dan zou ik de titel een beetje veranderen. Bij deze, From Groningen with Love. Maar eerst even dit.

0: Roots, Roots. Grand Nation is dat. Grand Nation, ze komen naar de Oosterpoort 17 juni hier in Groningen. Vanaf volgende week heb ik daarvoor vrijkaartjes in de geef. Helemaal voor niks. Hier gratis heen, joh. Wat wil je nou nog meer dan? Grand Nation. 17 juni in de Oosterpoort.
1: Rastafari, I know, I'm a princess, let's start. Come next, make a chadaya.

Alicia Russell's Rough Enough Remix. Mashup Remix. Oh ja, wat is een mashup? Ook alweer zo'n ding binnen de muziekwereld. Een mashup is wanneer je een a cappella, zonder muziek dus, alleen de zang, op een totaal andere muziek zet. En dan is het leuk als het totaal niks met elkaar te maken heeft. Zoals Elvis Presley op een instrumentaal van Bob Marley en de Wailers of zo. Oké, nog zo'n remix-ting op radio, at the controls.

Justin Hines en de Dominoes. Vorige week draaide ik ook een paar tunes van hem. En ik had een verzoekje om wat meer ska te draaien als dat mogelijk zou zijn. En natuurlijk, hier bij Elk Radio doen we dat. DJ Stee at the controls. Elke donderdagavond tussen 10 en 11 met Reggae Magic. En een even klein stukje ska magic. Manco de Rollet, Alfonso en de Skatalites. Studio and Music.

Een blokje oldies but goodies. De eerste tune was dat... Justin Hines en de Dominoes. A Treasure Isle opgenomen. Daarna was het... Magic Star van Roland Alfonso. De saxofonist-player van de Scatterlights uit Studio One. En daarna nog eentje, Carrie Cobrincom. Nog een keer van Justin Hines en de Dominoes. En deze laatste exclusive van oude dubplate. Op de pick-up hero. The Paragons Left With a Broken Heart. I Saw It Go. You know, Bob Marley.

Tenor Saw. Big Tune. 88 Style. En ik zie er nog maar 5 minuutjes zitten tot de klok van 11 uur. Het ging snel vanavond. Boom! Right, nog even snel dan. Maar dan heel snel.

Man kan Nitty Gritty. Een van die big tunes uit de begin jaren 80 periode. Dat toen met Slang Tank, toen Prince Jammy, de producer, King Jammies werd gepromoveerd. En natuurlijk ontzettend veel tunes met Johnny Osborne in die area en Ting. You know. Last one, tot volgende week. Bless, bless. One love.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
3: What's this ambient business?
4: Well, it's space music. It's been around for decades.
3: Oh, this sounds a bit dreary.
4: Well, I think you've got to chill out and listen to it a bit longer, you know? You can't listen to it for 2 seconds and say ooh, don't like this. You don't like the ambient music's around, you go and make your own.
5: Sound, waves, energy. Into this mystery of mysteries.
6: Hou je kop bij de kussen.
5: You are sound.
7: As you concentrate on these sounds, in amongst them all is one which you will find most pleasant to your ears. By shutting out all the other sounds around you, concentrate on this one sound. Take a few moments and listen carefully.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.